mia nabuza kubashuna nabuza kubakiara omwafe mu Buganda ndi mwabona bubi mwatu mia badamu kimune datu kulanga yokufu.